Provence. Dus die kijkt dan wat we dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus daar ging je aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zegt dit die kant. Die burak moet die stomer pak hem blind zijn. Die Jacques wil beet zijn, dan is al stom maar. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet maar.

Dis die stommers en die lekker province. Dis die Cape Town wat vir dag op hoor is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag een keer aan de stommer wat losloopt.

0: beste dan leer voor mijn ding. Alles een maandag blauw. Die Heer heeft mij jou gegeven. Ze moet toch van mij hou. Ik wil aan jou vertrouwen. Maar ik denk toch je weer het wel. Jij is mijn wereld.
1: www.jouwstatie.net Jouw statie, waar jij zaak maakt.
2: I'm proud to say that country is for me. Hey! It's the campfire story.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.